Die een quarter sip. Waar jij al sippen, joh, dat bag je quarter sips. Ben er op een beetje sidder, ja, kom in shit. Om in business, bro, voor babe, Twitter, bro, in business. Jij leeft met leven, nou ja, trip op bitches.